mensen, wacht even. Voor de mensen die het nog niet weten, dat is de dag Reverstaan. Komt ie dan, hè? Ah!